Nou, een stuk. Ja, meer nog enerzijds knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is laag, maar wel. We gaan niet om een cover versie spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch gleich so. Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één zin geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!